0: duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodríguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Johan rechtstreeks uit

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Taking you back to the 60s, 70s, 80s. This is on internet.
2: Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing. Het weer tot slot. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders

0: Droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Your favorite songs, playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei, een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Meinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De order gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson. Always feel good,
2: golden oldies radio. All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
1: In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft al een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. Hoewel ze jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar. Eentje gaat deze maand al dicht. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: gets 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.
2: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Met een drone en een camera hebben ze vastgelegd hoe dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoofd zitten. Volgens Animal Rights zijn deze handelingen strafbaar en gaan ze rechtstreeks in tegen de richtlijnen voor konijnentransport. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft al een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor de eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio. The songs you've always loved, only on Golden Oldies Radio.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

0: Maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt de Nexus. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld, dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces. Met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst verhoord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.
2: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk

0: 6 met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. Vanmiddag in het noorden veel bewolking. Er is kans op een lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot zo'n 24 of 25 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Je hebt nog vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg doe je er een kwartier langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam is bij knooppunt Klaverpolder een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Debrechtseplein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP/IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie-schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

Sunny Wayne, Sagabona.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer Zoekt Vrouw deelnemer John Nauwe. In de auto zaten 6 inzittenden, van wie er 4 ter plekke overleden. Nauwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. De boer kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal. Daarbij verloor hij 50.000 dieren. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur gemeten. Volgens de weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt,

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, Ruud Doet, dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De album top 3 uit het jaar zegt als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de Weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalige boerzoekvrouw-deelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. En hij kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. Het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Het kan zijn dat het lokaal ineens veel stroom werd gebruikt, maar het is volgens de netbeheerder ook mogelijk dat er iets mis is gegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. 46 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt, waardoor meerdere mensen onder het puin terechtkwamen. Ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.
2: The timeless classics, right here on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edvard Niesing. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens de docenten die anoniem willen blijven, heerst er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de plaatselijke weersdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwe. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma en kwam ook in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy-podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde de opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A6 Lelystad richting Muiden tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenberg 5 kilometer. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Viel op de A20 Gouda richting Hoek van Holland door de werkzaamheden bij knooppunt Sprekseplein 5 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Oss door schade aan de weg tussen knooppunt Grijsoord en Valburg. 25 minuten vertraging, 11 kilometer file. Omrijden kan via Arnhem. Op de

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn. Terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes. En de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De albumtop 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3. City to City van Gary Rafferty op 2. En Saturday Night Fever op nummer 1.

herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen, meldt NOS Nieuws. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland, reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens docenten die anoniem willen blijven, heersen er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde zijn opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: That's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Achille Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Delhaize filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De albumtop 3 zat er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoning. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee jongens van 15 die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland, reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse smid Folarin Balogun op het WK op te schorten. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. De 25-jarige Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Oralin Balogun op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België, morgen nacht om 2 uur Nederlandse tijd. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed al eerder. In 2006 bezocht ze Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen daar de eerste bewoners wonen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk veel drukker dan gebruikelijk. Komt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. Bijna 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. A2 Amsterdam-Den Bosch bij Alfred Everdingen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft weer te maken met de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook door werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat is bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file. Slecht wegdek van de A50 vanuit Arnhem naar Os. 12 kilometer file daardoor tussen knooppunt Valburg en Ravenstein met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: like heaven, the Fitchin Factory.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Bewegen in de zon is goed.

gewemeld en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk.

0: Hij is 1,82 meter lang.
1: Is geboren in 1966 in Dordrecht.
0: Hij voldoet aan het ideaalbeeld dat veel jonge vrouwen van hem hebben. Blond haar en blauwe ogen. Maar hij is ook ontoerekeningsvatbaar, slordig, een tikje verknipt, schizofreen en paranoia. Desalniettemin, hij is een aanwinst voor dit radiostation.
1: De naam van dit jonge talent?
0: Theo van Gameren.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt UEFA. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België vannacht om 2:00 Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft de woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd vandaag. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed dat al eerder. In 2006 bezocht zij Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen de eerste bewoners er wonen. En dan nog het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Bandjes. Live Garrett.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Sommige mensen zijn heel

0: van Reus Solitaire.
1: Een zinderende, zwoele zomer.
2: Hey, voel de zomer op je radio.
1: De hele zomer dichtbij.
2: Theo van Gameren.
1: De lekkerste muziekmix op de radio. Dit is de Club Dennenhof Polderpop

dit was zijn eerste echte grote solo-hit in Nederland. Pico Deluxe aan het einde van de Pontenpop strandpot. En daarvoor hoorde je On Nederlands Goed een heel leuk plaatje van Links. So This Is Romance.

what you talk about.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen, stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. De Belgische Voetbalbond heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Boulagoen niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België en dat is vannacht om 2:00 Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Nederland, verheug u. Adem vrij. We hebben hem weer een uur opgesloten.
4: Zo, die hebben we.
3: Er is maar één probleem. Hij heeft weer zijn hits en souvenirs meegebracht.
4: Shit.
3: Hier is hij, Tony Winters.

Een van de betere Nederlandstalige classics uit de jaren 60 van Boudewijn de Groot. Maandagavond tot iets voor 7 voor de aardige plaatjes. En zit je aan de tafel, eet smakelijk. Dit zijn de Rolling Stones, nieuwe single.

classics uit de jaren 60. Een tieneridool van de bovenste plank met de naam Dave Barry. En je hoorde This Strange Effect. Dit is heel wat anders uit de 80's. Een soort artist of one day.

zijn de klassiekers uit de oude doos. Mr. Carl Perkins. En het verhaal over Honey Don't.

Een van de vele hits van het duo met de naam The Pet Shop Boys. En je hoorde uiteraard It's a Sin. Dit is heel wat anders uit de 80's. Een dame afkomstig uit New York met de naam Shannon.

Het geluid uit de midden jaren 80 van drie heren met een baard uit Texas afkomstig. ZZ Top. En The Sleeping Bag. En dit komt uit Rotterdam-Zuid.

luisteren. Amerikaanse band Kiss met een van de classics van de jaren 70 uiteraard, hè. Onvergetelijke plaat. I was made for loving you. En dat was het ook op deze maandagavond. Na 7 uur op Van Dijk. En om 9 uur Jack Jackie O'Drift. Ik heb er nog eentje voor je. Een classic from the 90s.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

weer maandagavond. Goedenavond. 7 uur geweest. Dat houdt in. Rob Stout uurtjes tot 9 uur vanavond. Bernadette uit 1967. Van de Four Tops als eerste hoor je. Nou, de komende 2 uur weer de heerlijke muziek uit de jaren 60, 70, 80. En ook af en toe een plaat uit 2026. De Gouden Greep bestaat uit 3 platen die te maken heeft met een aardbei. En het Gouden Nieuws. Dat Gouden Nieuws gaat terug naar 1994. En niet te vergeten, om 7:30 en om 8:30... de supertip, die komt ook al voorbij. En welke plaat ook nog voorbij komt, is Bryan Adams. He is Run To You.

Cody uit 74. En Charlie, ja, straks om een minuutje of 10 neem ik je mee terug naar 1994 met het Gouden Greep. Maar eerst nog mooie muziek. Calypso, hier is John Denver.

van het album Everyday Life uit 2019. Ja, een van mijn favoriete bands hoor. Coldplay hoorde je hier. In Rob Schouder uurtjes met Church. Ja, de Facebookpagina die staat toch vol van de zomercliffhanger van Henger, moet ik zeggen. Van het goede tijden, slechte tijden. Nou, nu liep ik toevallig. Van de week liep ik langs de televisie, want mijn vrouw die volgt dat namelijk. En laat nou net het einde zien van die zomercliffhanger. Want ja, als je lid bent van Videoland, dan ben je al een week vooruit met wat je gaat zien. Nee, ik ga niet zeggen hoe dit eindigt, want dan krijg ik gewoon boze reacties van mensen die via Videoland dat ook aan het volgen zijn. Dus voor diegenen die dat niet hebben, donderdag 9 juli, dan ga je dat zien hoe het eindigt. Of het spannend is, dat laat ik aan jou over. Is uit mij van Am I Normal in een goede uitdaging.

0: vergeten pad op 100, editie 2027. Een routine day van Klaatu Hordia op Golden Oldies Radio.
1: Het Gouden Nieuws.
0: En daarvoor was er nog eye to eye, want dat had ik nog beloofd. Vorige week had ik een exemplaar, liet ik aan jou horen. Verschrikkelijk, met al dat gekraak. Nou, ik heb het geweten hoor, dus met deze heb ik dat kunnen goed maken met een goed exemplaar. Even terug naar 1994, dat was het jaar waarin een bijzondere staaltje techniek werkelijkheid werd. De kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk werd officieel geopend. Vanaf dat moment konden reizigers met de trein onder het kanaal doorreizen. Een droom die eindelijk uitkwam. Een historische gebeurtenis die Europa letterlijk een stukje dichterbij elkaar bracht. En welke grote hit hoor je dat je overal op de radio? Dat er was zonder twijfel Wet, Wet, Wet. Love is All Around. Een nummer dat wekenlang de hitlijsten domineerde en nog altijd een echte klassieker uit 1994 is.

De supertip van Cheryl Lucifer en offline, ja. Om 8:30 hoor ik hem nog een keertje, hoor. Het is weer een bijzonder geworden, meneer Simonis, ja. Goed, nieuwe muziek van Donna Summer. Die mag er ook wezen in Rob Schouder uurtje

weer zo'n bandje uit de jaren 80 die hits scoorde. Scritti, Olitti, First Boy in This Town. En tussen haakjes, Love Sick Hoede. Zullen we het eventjes gas terugnemen? Vind je ook niet? Een rustmomentje op zijn tijd. In Rob Schouder uurtjes.

dat? Nou, bij die is dus een album van Vanessa Carlton uit 2002. En die hoorde Ordinary Day, hoor je voorbij komen. Tijd voor nieuwe muziek. Ja, af en toe laat ik jou nieuwe muziek horen. En ditmaal heb ik een zangeres gevonden. En die noemt zich Hela. Hela is een volledige naam, Hela Sings. Zij is een Britse singer-songwriter uit Liverpool. Ze is uitgeroepen tot een van de meest herkenbare en veelgevraagde stemmen in de moderne elektronische dansmuziek. Ik ben benieuwd wat jij van haar nieuwe single vindt. Die heet Easier.

willekeurige muziek. Ja. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen hoor. Want je zou er haast spontaan daarvoor of niet mee in slaap vallen. Maar wel een goede nieuwe single. Hela heet ze. Easy, voor mij nou. Tot de nieuws aan 8 uur hoor je geen... Het is geen klassieke muziek. Het is de Beat Boys uit 1979. Lady Linda. Tot zo naar de andere kant van 8 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Showhorn opent het tweede uur met Dance Across the Floor. Goedenavond. Tot 9 uur hoor je op het Golden Oldies Radio Rob's Gouden Uurtjes. Met in dit uur de nieuwe single van Celine Dion. Ja, ze is weer helemaal terug. De Gouden Greep bestaat. Drie plaatjes waar een aardbei in voorkomt. De supertip kom je voorbij. En heel veel lekkere muziek. Zoals deze uit 1986 nu. Jackie Graham. I'm breaking away.

Zondagmix. Vanaf 4 uur met de swingende hitmiddag met Theo. Hits en souvenirs met Tony en Rob Schouderuurtjes. Een mix van jawel.

twee heren achter de groep Wax zijn Graham Goodman en Andrew Gold. Die hoorden Maybe uit 1989. Ja, ik weet niet of je nog momenteel de wereldkampioenschappen voetballen aan het volgen bent. Nou, ik ben maar afgehaakt hoor. Na de wanvertoning van de Nederlands elftal. Maar ja, Marokko die gaat verder hè. In de kwartfinale. Misschien tegen Frankrijk?

waarschijnlijk in kans voor de Vergeten Plaat op 100, editie 2027. Barclay James Harvest, Life for Living hoorde je zojuist. En daarvoor hoorde je ook nog Air met All I Need. Ja, ik heb het nou over die Vergeten Plaat op 100, hè? De nieuwe editie. We hebben ook een Facebookpagina en het valt mij de laatste tijd wel op dat daar weinig meer gebruik van wordt gemaakt. Weinig nieuwe leden komen erbij. Laat staan nieuwe tips voor deze lijst. Schroom niet. Surf naar de Facebookpagina Goor Vergeten Plaat op 100. Zet daar jouw favoriete vergeten plaat neer waarvan jij denkt, ja, die moet echt in die lijst terechtkomen. En anders draai ik mezelf wel in mijn programma, want dat doe ik ook. Ik draai tips en hits uit die lijst. Editie 2026, de Vergeten Plaat op 100 lijst. En de kanshebbers, als het goed is, komen ze dan in de nieuwe lijst terecht. Het duurt nog wel eventjes, maar we zijn nu al aan het verzamelen geblazen om daar een hele mooie lijst van te maken. Althans, dat ligt helemaal aan jou, dus schroom niet en maak daar je voordeel maar van, ja. Wat nog meer, ja, ik ben niet de enige die daar aandacht aan besteedt. Dat doet Edwin Simonis ook. En daarover gesproken, moet je eens

af en toe een mooi rustig plaatje. Dat moet toch kunnen op deze maandagavond. En Marie, I just fall in love again. Ja. Nog zo'n mooie plaatje. En 87, Hearts, Years Alone.

0: eigenlijk is het geen hit geweest, maar gewoon een track van het album Alba. Ik heb het over Laura Jansen, heet deze dame. En die hoorde zojuist Golden. Straks de Gouden Greep. En die bestaat uit een aardbei, althans. Drie platen ga je zo dadelijk horen waar een aardbei in het verwerk zit. Maar zover is er nog lang niet. Eerst is de hoogste tijd. En ik kijk op de klok, Edwin.
1: Offline.

0: veel te vroeg overleden, mama Tess Elliot. Je weet wel, uit de mama's en de papa's is ook een meegezongen. Make your own kind of music.
1: De Gouden Greep.
0: Ja, ik moet een beetje de tijd in de gaten houden dat ik niet, dat is de vorige week, dat ik de missing had, dat ik de platen moet inkorten. Ja, daar ben ik niet voor aangenomen. Maar ik heb nog de tijd. Het is zomer. De zon schijnt en de geur van verse aardbeien hangt in de lucht. Of je ze nu eet met slagroom, op een taart of gewoon uit een bakje. Aardbeien horen helemaal bij dit seizoen. En wist je dat ook de muziekwereld zich door deze rode lekkernij heeft laten inspireren? Daarom plukken we vandaag drie heerlijke muzikale aardbeidjes uit de platenmand. Dat wordt smullen. Strawberry Fields Forever van The Beatles uit 1967. Strawberry Letter 23 van The Brother Johnson uit 1977. En Strawberry Wine van Diana Carter. Ja, veel plezier met de Gouden Greep en geniet van deze muzikale aardbeien.

liedjes die te maken heeft met de vrucht, de zomerkoninkjes, oftewel de aardbeien. Diana Carter hoorde je met Strawberry Wine. Daarvoor was er nog Bart Johnson, Strawberry Letter 23. En daarvoor was het Strawberry Fields Forever van The Beatles. Op de valreep kan ik jou nog eventjes een nieuw plaatje laten horen. Ik zei het al aan het begin van de tweede uur tegen jou. Dat Celine Dion weer een nieuwe single heeft uitgebracht. En ook, ze gaat weer opnieuw, gaat zij concert...

optrad. Ik voel me nu goed en sterk. Althans, Celine. De reeks bestaat uit 10 concerten en ze worden beschouwd als een van de mooiste verjaardagscadeaus. Want ze is, ja, afgelopen maand is ze 58 jaar geworden. En is weer blij om op te treden, maar ze voelt zich ook nog nerveus. De voorverkoop begint op 7 april. Eerder verwijderde ze al haar Instagram-post. Dan weet ik niet, het staat niet de jaartal achter, ik neem aan. Dat we dan praten over 2027. Want ja, we zitten nu, is dit al in de maand juli dus. Maar in ieder geval, ze heeft een nieuwe single en die wil ik aan jou laten horen. Tot besluit van Rob's Gouden Uurtjes. Ook mijn bestje is afgelopen. Hier is bonjour, pardon, merci. En ik zeg, fijne avond. Tot volgende week. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

dames en heren, de directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio.

Zo, vrienden, een hele goede avond. De kop is eraf. Was bijna te laat, hè? Ah, het is dus ook zo verschrikkelijk warm in de studio, vrienden. Hou op, schei uit. Afgelopen vrijdag was echt een rampendag. Toen heb ik helemaal niets kunnen doen, hoor. Jongen, jongen, wat een temperatuur hebben. Dat zijn wij niet gewend, joh. Het is voor de mensen die vakantie hebben, is het ideaal. Maar mensen die moeten werken, ja, dat valt een beetje tegen. Bedankt Tony Winter en Rob van Dijk voor de afgelopen uurtjes. Het was weer fantastisch, jongens. Ik heb weer genoten. Zo, ik heb er net even een potje bier bij gepakt. Want er is echt meer voor nu, hè. Ja, we mogen weer, Jack Jaggio, tussen 9 en 10. En ik heb weer wat leuke dingen uitgezocht. Dus we gaan er weer eventjes een gezellig uurtje van bouwen. Ik klink misschien niet zo fit, want de laatste dagen slaap ik wel erg slecht met die warmte. Dus dan moet u maar niet opletten vandaag. Even kijken, heb ik nog meer te melden? Ja, nog veel meer eigenlijk, maar dat komt later in de uitzending wel. We gaan eerst maar eventjes door met muziek, hè? Ja, ja.

met muziek van de Lemon Pipers, vrienden. De Queen Tambourine. Dit nummer sta ik aan het mee te springen. Dus daar gaan we dan.

Ja, dat was een mooie, hè? Van de Lemon Pipers, vrienden. Hé, hé. Zo, even bijkomen. Zeg, hé, Moses Kriebel. Ja, ja, daar krijg je het warm van. En dat had ik al trouwens. Misschien valt u trouwens iets op. Ik draai allemaal jingles uit het verleden van Golden Oldies Radio. Ik ben die nieuwe jingles allemaal kwijt. Ik heb de pest gezocht vanmorgen, maar ik kon ze niet vinden. Ze stonden op een USB-stickie, maar waar die is gebleven? Dinges mag het weten, ik weet het niet. Dus we hebben maar even wat andere jingles uit de kast gehaald. Zo, vrienden. Ja, ja, mensen die nou vakantie hebben, die hebben het goed hoor, hey. Althans, als ze tegen die warmte kennen. We hebben een weekje gehad, zeg. Heerlijk, ik heb wat buiten lopen baggeren. Ik had het helemaal naar mijn zin. Ja, ja. Ik zit soms tegenwoordig om 6:30 al voor de deur. Lekker hoor, genieten. Ja, ja, het kan nog. Dus dan moet je het ook doen ook, natuurlijk. We gaan door met muziek. Alles geluid, daar word je ook niet vrolijk van. Dit is Brian Adams. Ja, yeah, ja. Yeah.

Hé, vrienden. Zo, daar ben ik weer. Ik zat te lullen in de microfoon, maar ik trok de tweede microfoon open. Die stond uit. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Wat een eikel, hè. Ach, we geven de schuld aan de warmte. Ten slotte is dat ook zo. Er is geen woord voor gelogen. Trouwens, ik wil even attent maken op een programma wat komende woensdagavond is tussen 7 en 9. En dat is van Dick Bakker. Hij heeft tegenwoordig ook één keer per maand een rock'n'roll uur. Ja, muziek uit het lange hitverleden, vrienden. Daar moeten we naar luisteren. Afgelopen woensdag was de eerste aflevering. Grote klasse was dat, zeg. Dus ik raad u aan zeker een keer te gaan luisteren. En dat is woensdag tussen 7 en 9. Jongen. Ik ga na de uitzending eerst even een uurtje rustig zitten. Want ik moet echt eventjes een beetje bijkomen. Het is hier zo verschrikkelijk warm in dat hok, joh. Dat is echt niet

Jonge vrienden. Ik zit hier intussen even wat te pakken. Maar dat ging ook niet helemaal goed. Nou, in ieder geval door met muziek. En dat doen we met de Hearts of Soul. Drie leuke dames uit Harderwijk of Beverwijk. Daar wil ik vanaf zijn. Dit nummer gaat over mij. Vet.

heerlijke muziek van drie mooie dames, vrienden. The Hearts of Soul waren dit met Fat Jack. God, die plaat heb ik wat gedraaid, zeg. Niet te geloven. Even kijken. Oh, we krijgen weer het St. Douglas Quintet. Met Mendocino. Mooi nummer.

Ja, vrienden. Het volgende ga ik u eens even vertellen. Ik hoorde van Wilco. Onze baas, zou ik maar zeggen. Die vertelde dat er luisteraars waren die wilden weten hoe oud ik was. Nou heb ik een vraag aan die mensen. Klink ik zo oud of zoeken jullie misschien wat? Verkering, je weet het nooit. Er kunnen vrouwen zijn die op een stem vallen. Dus laat het hem even weten, dan hoor ik het vanzelf wel. Maar als jullie het willen weten, nou, daar komt hij hoor. Ik heb de leeftijd bereikt van 74. En dat was 2 weken terug, 15 juni. En als u geluisterd hebt naar Golden Oldies Radio, moet u dat dus gehoord hebben. Nou, ik hoop dat ik de mensen tevreden heb gesteld. Dan weten ze dat ook in ieder geval. En voor de rest hoor ik het wel. Nou, eens even kijken. Wat hebben we nou op de draaitafel?

Ja, ja, vrienden. Mooie muziek is dit van Simon en Garfunkel. Het ding was getiteld De Boxer. En u luistert nog steeds, maar dat weet u ongetwijfeld wel, naar Golden Oldies Radio. Ja, ja. Het station met de beste gouden ouwe. En dit is er een van. The Eagles and Baby Come Back.

heerlijk, heerlijk de muziek van de Eagles. En dit nummer was getiteld Baby Come Back. Door met muziek van Nirvana. Nog steeds welkom bij Jack Jack Yo.

naar jouw vrienden. Dat waren de Hepstars. Nou, het is een paar minuten voor de klok van 10. Dus ik ga er weer vandoor. Ik heb het ondanks de hitte toch aardig volgehouden. En het ging technisch ook vrij goed. Ja. Ik kan over de uitzending wel tevreden zijn. Vergeet u niet te luisteren komende woensdag naar Dick Bakker van 7 tot 9. Met de Music Memories. En één keer in de maand dan die rock'n'roll show. Die is de afgelopen woensdag voor het eerst geweest. Ja, grandioos. Daar moet je zeker naar luisteren. Nou, voor de rest wens ik u een prettige week. Ik hoop dat het ook warm is, maar niet zo warm als de afgelopen week. Want dat zie ik dus niet zitten. Even kijken, ik heb nog een leuk nummertje gevonden. Tot slot van Styx. En dan ga ik een biertje nemen, even lekker op de bank hangen. En dan spreek ik u volgende week weer. Luister naar Golden Oldies Radio en geniet van het leven, zullen we maar zeggen. Nou, de groetjes. Hoi hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. Na de kabelbrand zijn de meeste herstelwerkzaamheden afgerond. Nachtelijke testen moeten uitwijzen of de Willemspoortunnel weer veilig in gebruik kan worden genomen. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven. De motie kreeg onvoldoende steun. Frankrijk kampt met aanhoudende extreme hitte, duizenden extra sterfgevallen, natuurbranden en evacuaties. Een nieuwe mogelijke zwaardere hittegolf wordt binnenkort verwacht. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond en welkom bij de late avondshow. Het is maandagavond, net 11 uur geweest. En in het komende laatste uur van de dag draaien we heerlijke, relaxte muziek. En brengen we nieuws en achtergronden uit Zuid-Holland. En de show wordt geopend door The Who met het nummer The Seekers. Vanavond in de late avond aandacht voor de onmisbare inzet van politievrijwilligers. Extra steun voor Open Monumentendag. En de vraag waarom miljoenen Europeanen ondanks de voedseloverschotten toch met honger naar bed gaan. Dat alles vanavond in de late avond. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren voor muziek, nieuws en verhalen uit de regio. Fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Norbert Ketting en dit zijn de Floaters met Float On. Ik wens je veel plezier met de late avond.

Back to the 80s. Heerlijke school hier in de late avond. Hanging on a string. Zometeen onze eerste gast van vanavond. Arjo Boerdam. Hij heeft alle facetten van het politiewerk meegemaakt. We gaan in gesprek met Tera Cox. En waarom maken Arjo Boerman en zijn vrijwilligersteam het verschil? Nou, dat horen we straks hier in de late avond. Eerst Men I Trust.

0: Arjo Boerdam uit Vlaardingen en zijn vrijwilligersteam maken het verschil. Nou, dat is nogal wat, Arjo. Welkom hier.
1: Ja, dankjewel.
0: Onlangs werd jij gehuldigd. Door wie en waarom eigenlijk?
1: Nou, dat was ter ere van mijn 25 jaar bij de politie. Dus dat was, ik ben tegenwoordig bij de vrijwillige politie en naast mijn gewone baan. Ja, dat was in begin maart uit mijn hoofd. Moesten we met z'n allen naar het stadhuis in Rotterdam. En daar werden we door de burgemeester gedecoreerd, zal ik maar zeggen. En dan kregen we een oorkonde. En er stond ook de korpschef bij, dus dat was mooi.
0: Zeker. Ja. En door wie werd je precies gehuldigd? Want je hebt het over Rotterdam.
1: Ja, door de burgemeester van Rotterdam.
0: Ja.
1: En onze nieuwe burgemeester was er ook bij. Dus dat vonden we ook erg leuk.
0: En wat werd erbij gezegd? Daar ben ik altijd wel benieuwd naar.
1: Ja, nou, kort. Hè, er zijn een paar zinnetjes. Gewoon dat ik altijd enthousiast ben in mijn werk. Vaak mensen wil helpen. Wij krijgen als vrijwilligers ook wel eens meldingen natuurlijk te doen. Als de reguliere collega's bezet zijn. En daarnaast helpen wij ook de reguliere collega's. Gewoon als ze een handje erbij moeten hebben. Of dat soort zaken.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Daarmee.
0: Tijd om even bij jouw werk en je rol bij de politie stil te staan. Laten we even bij het begin beginnen. Ja. Hoe startte jouw werkbaan bij de politie? Hoe begon dat?
1: Ja, dat was eind vorig jaar in 1998 werkte ik toen ergens anders in Vlaardingen. Maar toen zag ik een pagina grote advertentie van de politie staan van ja, wij zoeken collega's. Dat doen ze nog steeds overigens. Maar, en er stonden allerlei functies bij. En er stond ook een functie bij de verkeerspolitie. Ja, auto's hebben altijd mijn aandacht en interesse gehad. Dus dat vond ik wel leuk. Dus ik heb daarop gesolliciteerd, aangenomen en de opleiding gevolgd. En toen begin 2001... zo ongeveer begonnen bij de verkeerspolitie in Rotterdam.
0: Ben je dat al die 25 jaar blijven doen? Of is er enige koerswijziging geweest?
1: Nee, na ongeveer 8 jaar ben ik toen werd ik gevraagd om bij de meldkamer te komen. Omdat ze daar mensen nodig hadden voor het gewone werk. Maar ook om mensen in te werken. Met name wegwijs te leren op de snelweg. Ze hadden toen wat last van mensen die belden naar de politie 112. Ja, ik sta hier op de snelweg en ik heb ambulance nodig. Ja, waar sta je dan? Ja, bij Rotterdam. Nou, dat was heel. Je moet natuurlijk hectometerpaaltjes.
0: Ik wou net zeggen hectometerpaaltje nummer zoveel.
1: En ook zeggen waar je bent, wat voor gebouw zie je in de omgeving als ze een hectometerpaaltje niet zien. Allemaal van dat soort dingen. Dat is belangrijk te zeggen. Tegen iedereen van ja, weet waar je rijdt. Maar niet iedereen zit om zich heen te kijken tijdens het rijden.
0: Nee.
1: Moet ook vooruit kijken natuurlijk. Dus
0: eigenlijk wel logisch.
1: Ja, ja.
0: Hoe werkt dat, vrijwilliger zijn met de politie? Is dat een hele aparte groep? Of werk je geïntegreerd met de reguliere politiemensen?
1: Je werkt wel samen met de reguliere. Het is zo dat politievrijwilligers die worden, als je van nul of aan, laat ik het zo zeggen, als een burger nu zegt van nou leuk, ik wil, dan krijg je wel een hele opleiding van een kleine 4 jaar. Maar dat is niet alle dagen, maar dat is meer een 1 of 2 avonden in de week. En dat wordt steeds uitgebreider. Weet je, in het begin zit je meer in de boeken, dat je alle regeltjes kent. En dan ga je steeds meer naar buiten en gewoon op straat meedraaien.
0: Nou zei burgemeester Zevenbergen uit Vlaardingen, die was er ook. Die zei, vrijwilligers maken het verschil. Tot slot, wat gaat er allemaal mis als er geen vrijwilligers zijn?
1: Nou ja, wij zijn er niet altijd, maar het gaat gelukkig altijd wel goed. Laten we het zo maar zeggen. Maar het is het extra wat wij kunnen geven aan die extra handjes. En dat is belangrijk. Want we merken heus wel als wij bijvoorbeeld in dienst komen en bij de briefing zitten. En dan worden we genoemd van die en die zijn er ook. Dat wordt altijd wel als prettig ervaren. En als we weggaan, dan zeggen we, ja, wanneer kom je weer? Weet je wel? Dan voelden ze de hulp gewoon. Kijk,
0: mooie bijdrage, ik hoor het al. Ja. Mooie prestatie, lang bij de politie. En dan ook nog in het team vrijwilligers. Arjo Boerdam, nogmaals van harte gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum. Ja. Mooi voorbeeld, dankjewel.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

nu moet je het hebben. The True Reflection. En daarvoor het Franszalige Le Temps de l'Amour. En dan straks onze volgende gast hier in de studio van de late avond. Herman de Bruin ontmoet Marina Hazeleger. Ze is van Communicatie Stichting Nederland Monumentenland. En het Cultuurfonds geeft Open Monumentendag een jubileumimpuls. Nou, hoe ze dat doen, dat horen we straks na Angus en Julia Stone met Chateau.

0: Het Cultuurfonds geeft de Open Monumentendagen een jubileumimpuls. En wat die jubileum is, dat ga ik vragen aan Marina Hazelegger. Die is in de uitzending. U bent van de Stichting Nederlands Monumentenland. Marina, welkom.
1: Dank u. Ja, dat ben ik inderdaad.
0: Ja, dat is een landelijke organisatie die ervoor zorgt dat er heel veel monumenten open zijn tijdens de Open Monumentendagen.
1: Ja, dat klopt. Ruim 5000 monumenten zijn jaarlijks het tweede weekend van september geopend. Gratis geopend voor het grote publiek.
0: Ja, want dat is natuurlijk de bedoeling. Maar er zijn heel veel vrijwilligers bij betrokken. Ik kom misschien zo nog even op terug. Maar jullie hebben een behoorlijk bedrag gekregen.
1: Ja, klopt. We hebben 4 ton gekregen. En dat is omdat Open Monumentendag dit jaar 40 jaar bestaat.
0: Dus dat jubileum moet gevierd worden met heel veel geld. Maar ja, voor wie is dat geld dan bestemd?
1: Nou, Open Monumentendag is eigenlijk decentraal georganiseerd. Dus wij zijn het landelijke bureau, maar er zijn zo'n beetje, bijna 400 lokale Open Monumentendag comité's. En die geven het evenement lokaal echt handen en voeten. Mm-hmm. En de jubileumimpuls, die gaan wij verdelen onder al die comité's. Dus ze krijgen allemaal €1000 om te besteden aan iets voor Open Monumentendag. Om het 40-jarig jubileum wat meer handen en voeten te geven.
0: Ja, dat kan heel verschillend zijn. Dus €1000 is wel een heel bedrag. Maar ja, als je nou een monument hebt, ik kom zelf uit Delft, als je nou het monument 43 monumenten hebt, dan moet je dat weer verdelen over die 43 monumenten. Blijft er niet zoveel over? Of is het gewoon voor algemene zaken?
1: Ze hoeven niet te verantwoorden waar ze het aan besteden, als het maar ten gunste komt voor Open Monumentendag. Dus dat kunnen ze echt. Het kan iets zijn voor de vrijwilligers al daar. Het kan iets zijn een extra activiteit om het 40-jarig jubileum wat meer zichtbaar te maken. Door bijvoorbeeld iets met een tentoonstelling of noem maar wat. Ze mogen dat helemaal zelf bedenken.
0: Dus Monumentendag wordt een speciale gelegenheid omdat het 40 jaar bestaat. Gaan jullie daar zelf nog iets extra's voor doen?
1: Nou, we hebben sowieso onze ambassadeur, Jannie, die zichtbaar is bij de landelijke opening. Die
0: Ik neem aan Jannie van der Heijden.
1: Jannie van der Heijden, van heel Holland Bank, die we allemaal kennen.
0: Ja.
1: Zij is de ambassadeur bij Open Monumentendag. En zij op social media geeft zij daar wat extra aandacht aan. En kleine dingetjes, we hebben niet een grootse. Het zit echt bij de comité. Zij moeten dat handen en voeten geven. En zij kunnen daar dingen voor neerzetten in programmering.
0: Ja, en het is, het begreep ik ook van jullie directeur, een erkenning voor al die vrijwilligers die zich elke keer weer dienstbaar maken aan die monumenten en aan mensen die daar naar willen komen kijken.
1: Ja, absoluut. Tijdens het weekend zelf hebben wij ruim 18.000 vrijwilligers op de been.
0: Zo.
1: Ja, dat zijn er fors veel. Het is ook het grootste geraden culturele evenement van Nederland. Dus daar komen veel handjes bij kijken.
0: Mm-hmm.
1: En het is een waardering voor hen.
0: Dit jaar het thema Monumentendag, Vriendenloterij Open Monumentendag 2026. Zo moet je het helemaal officieel zeggen, want de Vriendenloterij doet daar ook nog wat mee, dacht ik.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is onze grootste sponsor, dus die moeten we benoemen.
0: Die moet je in ere houden, ja. Wat is het thema voor dit jaar? Want het is altijd een thema, hè?
1: Ja, klopt. Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Past helemaal bij nu, bij de tijd van nu. Dus dat,
0: en
1: monumenten zijn ook veerkrachtig, hè? Want die bestaan al vrij lang.
0: Die bestaan soms langer dan een gebouw wat er 40 jaar staat en weer afgebroken wordt.
1: Ja.
0: Zeker wel. Ja. En u gaat er ook vanuit dat die vrijwilligers die de monumenten per stad of per dorp organiseren, dat die ook dat thema meenemen?
1: Ja. Ja, in principe, het is geen verplichting, maar het is ook een handige leidraad. En wij faciliteren ook een inspiratieboek voor de programmering, want die moet er ook bij iedereen bedacht worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is heel handig om dat te volgen. En de meesten volgen het. Sommigen die wijken nog wel eens af, omdat zij zelf lokaal bepaalde opgaven hebben waar ze wat mee willen.
0: Ja,
1: maar in principe is het landelijke thema voor de meeste leidend.
0: Ja. Wanneer is de Open Monumentendag dit jaar?
1: Het tweede volle weekend van september. En dat komt dit jaar neer op zaterdag 12 en zondag 13 september.
0: Ja, dan kun je dat allemaal bezoeken, die 2 dagen. En misschien is het handig om even de website te noemen, dat mensen daar nog even kunnen kijken. Maar het heeft natuurlijk ook met de plaatselijke omgeving te maken, zodat je daar ook kunt kijken.
1: De landelijke website is www.openmonumentendag.nl. En daar staan alle monumenten op. En die kunnen dan per regio ook opgezocht en bekeken worden. En er is ook een app. Die is ook op de website te vinden hoe je daarbij komt. En dan kun je op je fiets stappen. En met alle monumenten bij de hand kun je alles bezoeken. Die kent het ideaal.
0: Dan is het een mooie gelegenheid om die Open Monumentendag website even te bezoeken. Maar in ieder geval op 12 en 13 september echte monumenten bezoeken. Marina Hazelegger, dank voor het gesprek. En heel veel succes met de Open Monumentendag. Zeker dat het een jubileum is van 40 jaar.
2: De late avond. Iedere werkdag bij Golden Oldies Radio.

If We Were Vampires, Jason Isbell en de 400 Unit. En daarvoor een Nederlands nummer natuurlijk van Doemar. En dat nummer was getiteld Miss. Zometeen onze laatste gast hier in de studio, Liz Kunst. Gaan we in gesprek met Herman de Bruin. Liz is campaigner Foodwatch Nederland. En 1 op de 5 Europeanen heeft niet genoeg te eten in 2026. Ja, hoe dat precies zit, dat horen we straks. Eerst There She Goes.

0: 1 op de 5 Europeanen heeft niet genoeg te eten in dit jaar 2026. Hoe we dat weten, dat ga ik vragen aan Liz Kunst. Die is in de uitzending en ze is van Foodwatch Nederland. Liz, welkom.
1: Hallo.
0: Waar hebben jullie dat vandaan? Daar is vast onderzoek naar geweest.
1: Ja, sowieso. We hebben dit uit Europees Burgerinitiatief. Die hebben daar onderzoek naar gedaan, inderdaad. En zij zijn dan ook een petitie gestart om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie verplicht wordt om te reageren.
0: Mm-hmm. Ja, reageren, dat is nog niet oplossen, hè?
1: Nee, dat is inderdaad nog niet oplossen. Maar dat heet een EBI, dus dat is eigenlijk een burgerinitiatief. Ja. En dat is geen verblijvende petitie, maar een officieel democratisch instrument. En bij 1 miljoen handtekeningen is de Europese Commissie verplicht om dit initiatief te behandelen.
0: Ja, en kan Foodwatch dan 1 miljoen handtekeningen in Nederland ophalen of mag het over heel Europa zijn?
1: Nee, het zijn net heel veel organisaties, 340 verschillende organisaties door de hele EU. Mm-hmm. En in Nederland specifiek hebben we een drempel van 19.500 handtekeningen. Deze handtekeningen moeten trouwens om het geldig te laten worden in 7 verschillende EU-landen zijn. En dat wordt dan berekend op basis van het aantal inwoners.
0: Oké, maar hoe meer handtekeningen, hoe beter, denk ik.
1: Natuurlijk, ja.
0: Ja, dat zeker. Maar ja, even terug naar dat onderzoek. 1 op de 5 Europeanen, hadden we dat verwacht? Dat klinkt mij heel raar in de oren met alle economische voordelen die we hier in Nederland hebben en in Europa eigenlijk.
1: Nou, in principe is het zo dat in Nederland steeg het aantal voedselbankklanten al met 7,5% ten opzichte mm-hmm. van 2024. En dat zijn dan vaak mensen met kwetsbare mensen met lage inkomens, ouders, alleenstaande moeders bijvoorbeeld. En die zijn dan totaal afhankelijk van donaties.
0: Ja.
1: Ja, en onze boodschappen worden natuurlijk echt veel duurder. Dat speelt natuurlijk al een aantal jaar. Dus ja, mensen die ook fulltime baan hebben, komen nu soms bij de kassa met leg dit maar terug. Want ik kan het nu niet betalen.
0: Mm-hmm. Maar moeten we dan ook die levensmiddelenbedrijven, de fabrikanten en misschien ook wel de supermarkt niet daarop aanspreken? Want die hebben enorme winsten.
1: Nou ja, dat doen we inderdaad ook. Dat doen we ook als Foodwatch zijnde. Maar dit initiatief is dus echt bedoeld om het dus wettelijk vast te leggen. Nu staat het alleen in de declaratie van de rechten van de mens.
0: Mm-hmm.
1: Dat we allemaal recht hebben op voedsel.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk niet juridisch bindend. Dus dit initiatief is specifiek om ervoor te zorgen dat de

0: onze petitie die we hebben opgezet met z'n allen in ieder geval naar kijken. Dus dat is dan punt stap 1.
1: Ja, ja, maar de stap 2 is dan iets mee doen.
0: Ja.
1: Het burgerinitiatief moet er komen, dus iedereen die dit hoort, die kan een handtekening zetten. Hoe kan dat op een goede manier? Want jullie hebben dat vaker aan de hand. Dus ik denk via de website.
0: Het is handiger om naar de website van de Europese Unie te gaan. Mm-hmm. En daar zie je dan ook, kan je zoeken op Europees Burgerinitiatief. Maar ik zal er ook voor zorgen dat het heel duidelijk op onze website staat.
1: Ja, dat is misschien wel handig. Want sommige mensen hebben er iets mee dat ze zeggen, nou, daar ga ik niet aan beginnen. Want dat is zo ingewikkeld. Als het helemaal Europese Unie is, wordt het ingewikkeld. Ja, maar bij jullie is het wat makkelijker.
0: Maar het is wel zo dat dit Europese Burgerinitiatief is echt een officieel initiatief. Dus je moet ook echt je nationaliteit doorgeven. Dus niet zoals wij normaal petities doen. Maar omdat het echt, zeg maar, het moet allemaal gecontroleerd worden. Want anders is het natuurlijk ook niet juridisch bindend.
1: Nee, precies.
0: Dus we hebben echt elke inwoner van de EU nodig op dit moment om dit voor elkaar te krijgen.
1: Maar via jullie website kunnen wel mensen informatie krijgen. Kunnen ze weten hoe ze willen, hoe ze moeten handelen.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Maar het is wel via een ander systeem, omdat het dus een democratisch instrument is.
1: En als de ene Europeaan nog genoeg te eten heeft met die 5 anderen, dan zou dat heel mooi zijn als dat nog een keer gaat lukken. Of het dit jaar nog gebeurt, nou, als het bij u in u ligt, dan weet ik het niet.
0: Nee, het is een proces. We zijn hier natuurlijk ook al jaren mee bezig.
1: Ja.
0: En dit is gewoon, wat ik al zei, echt een extra instrument.
1: Noem nog een keer jullie website dan.
0: www.foodwatch.nl.
1: Kijk,
0: heel makkelijk.
1: Dan is het makkelijk en dan komt het allemaal goed. En dan kunnen mensen weer genoeg te eten hebben in 2026. Als iedereen tenminste zijn best doet om die handtekening te zetten en naar Europa te sturen. Daar gaan jullie in ieder geval voor zorgen.
0: Ja, we gaan ons best doen.
1: Ja, in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met al die handtekeningen.

Feist 1234. En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandagavond. Morgenavond zit hier Alfred Blokhuizen weer met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.lateavond.nl en like ons en deel ons op Facebook. Ik ga je wel trusten wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6.000 gulden zal liggen.
3: We're legends and memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.
2: Feel good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. The

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories